0: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Dit is Radio Actief.

0: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit is Radio Actief, jouw classics.

0: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De olie- en gasprijzen dreigen opnieuw fors te stijgen. Aanleiding een droneaanval op een cruciale Saoedische oliepijpleiding in combinatie met de verdere opmars van de Houthi-rebellen in Jemen. De situatie in het Midden-Oosten wordt nog complexer nu. In Hechtel-Iksel in Limburg is een natuurbrand uitgebroken gisteren tijdens een airshow. Het vuur ontstond door vuurwerk dat deel uitmaakte van de demonstratie met de vliegtuigen. De show moest onmiddellijk worden stilgelegd. Aanwezige toeschouwers liepen op geen enkel moment gevaar en de brandweer had het vuur meteen onder controle. Luchtverkeersleider Skies bevestigt dat er vrijdagavond wel degelijk een drone was gespot boven de luchthaven van Zaventem. Hoewel de luchthavenautoriteiten nog melden dat er uiteindelijk niks gedetecteerd was, spreekt Skies dat nu tegen. Wie het onbemande toestel bestuurde en waar het vandaan kwam is een raadsel. In de Belgische voetbalcompetitie heeft Westerlo een spectaculaire overwinning geboekt tegen Standard Luik. Het werd 4-2 in het Kuipje. Westerlo leek lange tijd op weg naar een vlotte 2-0-zege, maar gaf die voorsprong in een tijdspanne van 5 minuten uit handen. In de laatste 20 minuten trokken de Kempenaren de situatie alsnog recht met 2 late doelpunten. In de stand klimt Westerlo naar de 13e plaats. Standaard blijft steken op plaats 6. Een actieve regenzone trekt over het land, 1 à 22 graden. Morgen maandag overwegend droog, 24 graden. En dinsdag beloven veel zon en 26 graden een mooie nazomerdag te worden. Vanaf woensdag wordt het frisser.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensel.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Druk in je hoofd. Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Restaurant De Kaaiboord is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
4: Restaurant Brasserie De Kaaiboord is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaiboordmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaiboord. Restaurant De Kaaiboord, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

Een actieve regenzone trekt over het land. 1 à 22 graden. Morgen maandag overwegend droog, 24 graden. En dinsdag belooft veel zon en 26 graden een mooie nazomerdag te worden. Vanaf woensdag wordt het frisser.

september is het The White Night Party in de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge, verwacht jullie in het wit.

0: Sound. Een uur van licht en klankapparatuur voor al uw evenementen, bedrijfsfeesten, beurzen en feesten. West Sound, your event partner.
1: Can you

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: De olie- en gasprijzen dreigen opnieuw fors te stijgen. Aanleiding een droneaanval op een cruciale Saoedische oliepijpleiding in combinatie met de verdere opmars van de Houthi-rebellen in Jemen. De situatie in het Midden-Oosten wordt nog complexer nu. In Hechtel-Exel in Limburg is een natuurbrand uitgebroken gisteren tijdens een airshow. Het vuur ontstond door vuurwerk dat deel uitmaakte van de demonstratie met de vliegtuigen. De show moest onmiddellijk worden stilgelegd. Aanwezige toeschouwers liepen op geen enkel moment gevaar en de brandweer had het vuur meteen onder controle. Luchtverkeersleider Skies bevestigt dat er vrijdagavond wel degelijk een drone was gespot boven de luchthaven van Zaventem. Hoewel de luchthavenautoriteiten nog melden dat er uiteindelijk niks gedetecteerd was, spreekt Skies dat nu tegen. Wie het onbemande toestel bestuurde en waar het vandaan kwam is een raadsel. In de Belgische voetbalcompetitie heeft Westerlo een spectaculaire overwinning geboekt tegen Standaard Luik. Het werd 4-2 in het Kuipje. Westerlo leek lange tijd op weg naar een vlotte 2-0-zege, maar gaf die voorsprong in een tijdspanne van 5 minuten uit handen. In de laatste 20 minuten trokken de Kempenaren de situatie alsnog recht met 2 late doelpunten. In de stand klimt Westerlo naar de 13e plaats. Standaard blijft steken op plaats 6. Een actieve regenzone trekt over het land, 1 à 22 graden. Morgen maandag overwegend droog, 24 graden. En dinsdag belooft veel zon en 26 graden een mooie nazomerdag te worden. Vanaf woensdag wordt het frisser.
1: Dit is Radioactief, de grootste hits en de beste classics.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Radioactief. Jouw classics. Jouw muziek.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar

perfect gelegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: De olie- en gasprijzen dreigen opnieuw fors te stijgen. Aanleiding een droneaanval op een cruciale Saoedische oliepijpleiding in combinatie met de verdere opmars van de Houthi-rebellen in Jemen. De situatie in het Midden-Oosten wordt nog complexer nu. In Hechtel-Exel in Limburg is een natuurbrand uitgebroken gisteren tijdens een airshow. Het vuur ontstond door vuurwerk dat deel uitmaakte van de demonstratie met de vliegtuigen. De show moest onmiddellijk worden stilgelegd. Aanwezige toeschouwers liepen op geen enkel moment gevaar en de brandweer had het vuur meteen onder controle. Luchtverkeersleider Skies bevestigt dat er vrijdagavond wel degelijk een drone was gespot boven de luchthaven van Zaventem. Hoewel de luchthavenautoriteiten nog melden dat er uiteindelijk niks gedetecteerd was, spreekt Skies dat nu tegen. Wie het onbemande toestel bestuurde en waar het vandaan kwam is een raadsel. In de Belgische voetbalcompetitie heeft Westerlo een spectaculaire overwinning geboekt tegen Standaard Luik. Het werd 4-2 in het Kuipje. Westerlo leek lange tijd op weg naar een vlotte 2-0-zege, maar gaf die voorsprong in een tijdspanne van 5 minuten uit handen. In de laatste 20 minuten trokken de Kempenaren de situatie alsnog recht met 2 late doelpunten. In de stand klimt Westerlo naar de 13e plaats. Standaard blijft steken op plaats 6. Een actieve regenzone trekt over het land, 1 à 22 graden. Morgen maandag overwegend droog, 24 graden. En dinsdag belooft veel zon en 26 graden een mooie nazomerdag te worden. Vanaf woensdag wordt het frisser.
1: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Klaar voor

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Twee Gentse hogescholen breiden vanaf dit academiejaar een alternatief leertraject uit voor snel lerende studenten. Het traject is bedoeld voor studenten die moeilijk hun plaats vinden in het klassieke hoger onderwijs. De aanpak werd vorig academiejaar al getest met 5 studenten van de Artevelde Hogeschool. Studenten die worden door de hogescholen zelf voorgesteld. Wie graag eens achter de schermen kijkt bij de hulpdiensten, kan daarvoor binnenkort in Wetteren terecht. Politie, brandweer en medische diensten die houden op zaterdag 19 en zondag 20 september hun veiligheidsdagen. Ze zetten dan hun deuren open voor het grote publiek. In Aalter loopt de restauratie van de toren van de Sint-Corneliuskerk stilaan naar het einde. Op vrijdag 18 september wordt de kerk bij de start van het kermisweekend feestelijk ingehuldigd. En de kerk van Aalter krijgt een nieuwe aanstraling en ook de klokken die zullen er opnieuw luiden. In Dendermonde krijgt VC Oudegem uitzicht op een terugkeer naar de eigen sporthal. De topvolleybalploeg die moet al 2 jaar uitwijken naar Sint-Gilies bij Dendermonde omdat het plafond in de eigen zaal te laag is. De stad Dendermonde die wil nu de volledige sporthal er vernieuwen en als alles volgens planning verloopt, kan de club over 2 jaar opnieuw thuis spelen. De jeugddienst van Oudenaarde organiseert zelfverdedigingslessen voor meisjes van 14 tot 18 jaar. Ze leren er hun grenzen aangeven en reageren in onveilige situaties. De lessen die zijn geïnspireerd op Krav Maga. Uit een bevraging bleek dat sommige meisjes zich buiten onveilig voelen en daarom bepaalde plaatsen vermijden. Oost-Vlaamse landbouwers die krijgen komende winter extra informatie over de Colorado-kever. Die zorgde de voorbije maanden voor overlast in verschillende gemeenten, waaronder Assenede en Deinze. De provincie die heeft een onderzoekscentrum nu gevraagd om extra te sensibiliseren.
1: Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.

Een actieve regenzone trekt over het land. 1 à 22 graden. Morgen maandag overwegend droog. 24 graden. En dinsdag beloven veel zon en 26 graden een mooie nazomerdag te worden. Vanaf woensdag wordt het frisser.

Spatieslang is het Lievegems Tegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendsesteemweg 49 in Meetkerken bij Brugge, verwacht jullie in het wit.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Twee Gentse hogescholen breiden vanaf dit academiejaar een alternatief leertraject uit voor snel lerende studenten. Het traject is bedoeld voor studenten die moeilijk hun plaats vinden in het klassieke hoger onderwijs. De aanpak werd vorig academiejaar al getest met 5 studenten van de Artevelde Hogeschool. Studenten die worden door de hogescholen zelf voorgesteld. Wie graag eens achter de schermen kijkt bij de hulpdiensten, kan daarvoor binnenkort in Wetteren terecht. Politie, brandweer en medische diensten die houden op zaterdag 19 en zondag 20 september hun veiligheidsdagen. Ze zetten dan hun deuren open voor het grote publiek. In Aalter loopt de restauratie van de toren van de Sint-Corneliuskerk stilaan naar het einde. Op vrijdag 18 september wordt de kerk bij de start van het kermisweekend feestelijk ingehuldigd. En de kerk van Aalter krijgt een nieuwe aanstraling en ook de klokken die zullen er opnieuw luiden. In Dendermonde krijgt VC Oudegem uitzicht op een terugkeer naar de eigen sporthal. De topvolleybalploeg die moet al 2 jaar uitwijken naar Sint-Gilies bij Dendermonde, omdat het plafond in de eigen zaal te laag is. De stad Dendermonde die wil nu de volledige sporthal er vernieuwen en als alles volgens planning verloopt, kan de club over 2 jaar opnieuw thuis spelen. De jeugddienst van Oudenaarde organiseert zelfverdedigingslessen voor meisjes van 14 tot 18 jaar. Ze leren er hun grenzen aangeven en reageren in onveilige situaties. De lessen die zijn geïnspireerd op Krav Maga. Uit een bevraging bleek dat sommige meisjes zich buiten onveilig voelen en daarom bepaalde plaatsen vermijden. Oost-Vlaamse landbouwers die krijgen komende winter extra informatie over de Colorado-kever. Die zorgde de voorbije maanden voor overlast in verschillende gemeenten, waaronder Assenede en Deinze. De provincie die heeft een onderzoekscentrum nu gevraagd om extra te sensibiliseren.
1: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Jouw classics. Jouw leven.

0: precies rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Restaurant De Kaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
3: Restaurant Brasserie De Kaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaipoort. Restaurant De Kaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampiegerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaipoort.nl.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Klaar voor

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Er zou gisteravond opnieuw een drone gespot zijn in de buurt van Brussels Airport voor de tweede avond op rij. Nu werd de drone ook gedetecteerd met apparatuur van de luchtverkeersleider Skies. Eergisteravond werd de landingsbaan een half uur gesloten omdat er ook een drone werd gespot. Of beide incidenten aan elkaar gelinkt zijn is niet duidelijk. Ook over de bestuurder of waar de drones vandaan kwamen is geen duidelijkheid. Er loopt wel een onderzoek. Geen kwaad opzet gemoeid bij de treinontsporing in Frankrijk, zegt het parket. De trein ontspoorde eergisteravond. Aan boord zaten 186 passagiers. 44 mensen raakten gewond. Op het spoor werd een stuk rail gevonden en de politie hield rekening met een opzettelijke daad, maar daar zijn geen aanwijzingen voor. Het zou dus in eerste instantie om een ongeluk gaan. Maar een uitgebreid onderzoek is nog steeds lopende. Meer dan 6 jaar na haar laatste concert heeft Céline Dion gisteravond haar comeback gemaakt. De Canadese zangeres trad gisteravond op in een uitverkochte Plénitude Arena in Parijs, de grootste indoor concertzaal van Europa. Céline Dion was duidelijk ontroerd. De weg was hobbeliger en moeilijker dan verwacht, aldus Céline Dion. Maar ze denkt wel al die concertreeksen aan te kunnen. In het voetbal heeft Union makkelijk gewonnen van Lommel SK met 5-0. Union komt zo aan de leiding in het klassement. Lommel staat 12e. OH Leuven en Cercle Brugge speelden 1-1 gelijk. OH Leuven stond lang voor, maar pas in de 96e minuut viel de gelijkmaker. In de stand staat OH Leuven op plaats 17. Cercle is 14e. We krijgen vandaag mogelijk wat regen in de namiddag, maxima 21 graden. Maandag overwegend droog en 24 graden. Dinsdag halen we zelfs 26 graden en het wordt dan ook weer wat zonniger.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.

0: Dit is Radio Actief.
1: Een actieve regenzone trekt over het land. 1 à 22 graden. Morgen maandag overwegend droog, 24 graden. En dinsdag beloven veel zon en 26 graden een mooie nazomerdag te worden. Vanaf woensdag wordt het frisser.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

Gelegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

de hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Een onmerkelijk verhaal vanuit pretpark De Efteling. Blijkbaar strooien heel wat bezoekers de assen van hun overleden familie daaruit. Dat hebben verschillende oud-medewerkers gezegd aan Nederlandse media. Vooral de attracties, de Droomvlucht en het Sprookjesbos blijken populair. Directie van het pretpark bevestigt de verhalen, maar benadrukt dat het niet mag. Het aantal bouwvergunningen stijgt lichtjes. In de eerste 5 maanden van dit jaar werden er 13.000 uitgereikt in Vlaanderen. Dat is 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van Stadbel. Maar niks om blij van te worden, zegt de Bouwunie, want het zijn nog altijd zeer weinig bouwvergunningen. Concreet wil de Bouwunie dat de BTW weer van 21% naar 12% gaat. De Turkse politie heeft verschillende mensen opgepakt tijdens een reeks invallen. Die vonden plaats in homocafés en woningen van activisten die voor homorechten zijn. De actie zou deel uitmaken van een operatie om de waarden van het traditionele gezin te beschermen, zeggen de geviseerde verenigingen. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er precies opgepakt zijn. Homoseksualiteit is niet strafbaar in Turkije, maar er is wel homofobie in het land. Ook de Turkse president Erdogan is geen fan. Zweden kiest een nieuw parlement en de spanning is er te snijden, want het kan twee richtingen uit. Of links komt terug aan de macht of extreem rechts kan voor een eerste keer aan zet komen. De stembureaus sluiten om 8 uur vanavond. Later vanavond kennen we de eerste exit polls. Vandaag is het Open Monumentendag voor de 38ste keer. Bijna 900 verschillende locaties die zijn vandaag open en kan je een bezoekje gaan brengen. Nooit waren er dat zoveel. De focus dit jaar ligt op de mensen die de monumenten onderhouden. Toegang is overal gratis. Alle info op openmonumentendag.be. Het wordt droger straks. Hier en daar blijft de kans op een bui bestaan. Maxima 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen 24 graden. Dinsdag en zomersdag 25 graden. Maar vanaf woensdag opnieuw frisser en kans op regen.
1: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampiegerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de Kaaipoort.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in vijf talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge, verwacht jullie in het wit. Ik wil weer.

Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Welkom in het Witte Paard. Koop je tickets via witte-paard.be.

De nacht sluipt weg, de lucht verbleekt. De schimmen vluchten zwijgend. En aan de verre horizon begint de zon te stijgen. En daar trekt uit de nevel op de klaarte van de dageraad, met in zijn schoot geborgen de zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte, en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werk en met zijn krant. Hij eilt dan nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, met ritme van

0: Maar het land zelf slaapt zijn roes nog uit, diep onder het loof verscholen. Hier komt geen mens of geen geluid, de oneindige rust verstoren. Terwijl de stad nu raast en schreeuwt, de morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend gloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Twee Gentse hogescholen breiden vanaf dit academiejaar een alternatief leertraject uit voor snel lerende studenten. Het traject is bedoeld voor studenten die moeilijk hun plaats vinden in het klassieke hoger onderwijs. De aanpak werd vorig academiejaar al getest met 5 studenten van de Artevelde Hogeschool. Studenten die worden door de hogescholen zelf voorgesteld. Wie graag eens achter de schermen kijkt bij de hulpdiensten, kan daarvoor binnenkort in Wetteren terecht. Politie, brandweer en medische diensten die houden op zaterdag 19 en zondag 20 september hun veiligheidsdagen. Ze zetten dan hun deuren open voor het grote publiek. In Aalter loopt de restauratie van de toren van de Sint-Cornelius-kerk stilaan naar het einde. Op vrijdag 18 september wordt de kerk bij de start van het kermisweekend feestelijk ingehuldigd. En de kerk van Aalter krijgt een nieuwe aanstraling en ook de klokken die zullen er opnieuw luiden. In Dendermonde krijgt VC Oudegem uitzicht op een terugkeer naar de eigen sporthal. De topvolleybalploeg die moet al 2 jaar uitwijken naar Sint-Gilies bij Dendermonde, omdat het plafond in de eigen zaal te laag is. De stad Dendermonde die wil nu de volledige sporthal er vernieuwen en als alles volgens planning verloopt, kan de club over 2 jaar opnieuw thuis spelen. De jeugddienst van Oudenaarde organiseert zelfverdedigingslessen voor meisjes van 14 tot 18 jaar. Ze leren er hun grenzen aangeven en reageren in onveilige situaties. De lessen die zijn geïnspireerd op Krav Maga. Uit een bevraging bleek dat sommige meisjes zich buiten onveilig voelen en daarom bepaalde plaatsen vermijden. Oost-Vlaamse landbouwers die krijgen komende winter extra informatie over de Colorado-kever. Die zorgde de voorbije maanden voor overlast in verschillende gemeenten, waaronder Assenede en Deinze. De provincie die heeft een onderzoekscentrum nu gevraagd om extra te sensibiliseren.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

1, 2, 3, 4.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
7: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
8: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
7: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
8: Light Experience Center. Druk op pauze.
7: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
8: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
9: Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: klaart zeer lang op, het wordt droger. Hier en daar wel kans op een bui, maxima 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen, 24 graden. Dinsdag wordt het een zomerse dag, 25 graden. En vanaf woensdag opnieuw frisser, maar ook regenachtig.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Spatieslang is het Lievegems Tegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in vijf talen sfeer, romantiek en de gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Twee Gentse hogescholen breiden vanaf dit academiejaar een alternatief leertraject uit voor snel lerende studenten. Het traject is bedoeld voor studenten die moeilijk hun plaats vinden in het klassieke hoger onderwijs. De aanpak werd vorig academiejaar al getest met 5 studenten van de Artevelde Hogeschool. Studenten die worden door de hogescholen zelf voorgesteld. Wie graag eens achter de schermen kijkt bij de hulpdiensten, kan daarvoor binnenkort in Wetteren terecht. Politie, brandweer en medische diensten die houden op zaterdag 19 en zondag 20 september hun veiligheidsdagen. Ze zetten dan hun deuren open voor het grote publiek. In Aalter loopt de restauratie van de toren van de Sint-Corneliuskerk stilaan naar het einde. Op vrijdag 18 september wordt de kerk bij de start van het kermisweekend feestelijk ingehuldigd. En de kerk van Aalter krijgt een nieuwe aanstraling en ook de klokken die zullen er opnieuw luiden. In Dendermonde krijgt VC Oudegem uitzicht op een terugkeer naar de eigen sporthal. De topvolleybalploeg die moet al 2 jaar uitwijken naar Sint-Gilies bij Dendermonde, omdat het plafond in de eigen zaal te laag is. De stad Dendermonde die wil nu de volledige sporthal er vernieuwen en als alles volgens planning verloopt, kan de club over 2 jaar opnieuw thuis spelen. De jeugddienst van Oudenaarde organiseert zelfverdedigingslessen voor meisjes van 14 tot 18 jaar. Ze leren er hun grenzen aangeven en reageren in onveilige situaties. De lessen die zijn geïnspireerd op Krav Maga. Uit een bevraging bleek dat sommige meisjes zich buiten onveilig voelen en daarom bepaalde plaatsen vermijden. Oost-Vlaamse landbouwers die krijgen komende winter extra informatie over de Colorado-kever. Die zorgde de voorbije maanden voor overlast in verschillende gemeenten, waaronder Assenede en Deinze. De provincie die heeft een onderzoekscentrum nu gevraagd om extra te sensibiliseren.
1: Radio Actief, de hele dag door.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Restaurant De Kaaiboord is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Restaurant Brasserie De Kaaiboord is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaiboordmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaiboord. Restaurant De Kaaiboord, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de kaaipoort.nl.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief.

september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in vijf talen sfeer, romantiek en de gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendsesteemweg 49 in Meetkerken bij Brugge, verwacht jullie in het weer.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Brussels Airport neemt geen extra maatregelen na de dronemeldingen. De voorbije twee avonden heeft luchtverkeersleider Skyzer gespot op en rond de luchthaven, maar voorlopig verandert er niets. Want als alle alarmsystemen in werking treden, heeft dat meteen een impact op het luchtverkeer. Mogelijk speelt dat een rol. Voormalig voetballer en coach James Stormen is overleden. Dat zegt Beer Schot, waar hij een tijdje trainer was. Stormen speelde onder meer voor A-agent Standaard Union en Oostende. Nadien was hij ook coach bij onder meer Lokeren en Beerschot. Stormen overleed aan een hartstilstand en hij werd 83. Weer een domper voor de Sloveense wielrenster Urška Žigart. Ze hield een kaakbreuk over aan een val in de Franse rittenkoers. Eerder dit jaar liep ze al eens dezelfde blessure op bij een zware val. Waarschijnlijk komt ze niet meer in actie op het WK. Ook achter de rest van haar seizoen staat nu een groot vraagteken. Žigart is de partner van wereldkampioen Pogačar. Ook hij ligt op dit moment in de lappenmand na een blessure. Dat verhaal is ons bekend. Oppositiepartij Anders en N-VA, de Partij van de Wever, zijn het roerend eens over de fiscale voordelen voor salariswagens, maar een herziening of afschaffing van het stelsel zou 5,5 miljard kunnen opleveren. De helft van wat de federale regering zoekt, maar beide partijen sluiten dat uit, zo bleek op de openbare omroep. Volgens de N-VA zullen sommige btw-tarieven verhoogd moeten worden om de begroting in evenwicht te krijgen. Dat zegt Europarlementariër en voormalig minister van Financiën Van Overtveld in de zevende dag. Alsof het niks is. De btw omhoog dus. De weersverwachting afwisselend opklaringen en buien 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen 24 graden. Dinsdag een zomerse dag 25 graden. Vanaf woensdag opnieuw frisser en ook regenachtig.
1: De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

perfect gelegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

september is het The White Night Party in de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge, verwacht jullie in het wit.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Brussels Airport neemt geen extra maatregelen na de dronemeldingen. De voorbije twee avonden heeft luchtverkeersleider Skyzer gespot op en rond de luchthaven, maar voorlopig verandert er niets. Want als alle alarmsystemen in werking treden, heeft dat meteen een impact op het luchtverkeer. Mogelijk speelt dat een rol. Voormalig voetballer en coach James Stormen is overleden. Dat zegt Beer Schot, waar hij een tijdje trainer was. Stormen speelde onder meer voor A-agent Standaard Union en Oostende. Nadien was hij ook coach bij onder meer Lokeren en Beer Schot. Stormen overleed aan een hartstilstand en hij werd 83. Weer een domper voor de Sloveense wielrenster Urška Žigart. Ze hield een kaakbreuk over aan een val in de Franse rittenkoers. Eerder dit jaar liep ze al eens dezelfde blessure op bij een zware val. Waarschijnlijk komt ze niet meer in actie op het WK. Ook achter de rest van haar seizoen staat nu een groot vraagteken. Žigart is de partner van wereldkampioen Pogačar. Ook hij ligt op dit moment in de lappenmand na een blessure. Dat verhaal is ons bekend. Oppositiepartij Anders en N-VA, de Partij van de Wever, zijn het roerend eens over de fiscale voordelen voor salariswagens, maar een herziening of afschaffing van het stelsel zou 5,5 miljard kunnen opleveren. De helft van wat de federale regering zoekt, maar beide partijen sluiten dat uit, zo bleek op de openbare omroep. Volgens de N-VA zullen sommige btw-tarieven verhoogd moeten worden om de begroting in evenwicht te krijgen. Dat zegt Europarlementariër en voormalig minister van Financiën Van Overtveld in de zevende dag. Alsof het niks is. De btw omhoog dus. De weersverwachting: afwisselend opklaringen en buien, 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen, 24 graden. Dinsdag een zomerse dag, 25 graden. Vanaf woensdag opnieuw frisser en ook regenachtig.
1: Dit zijn jouw classics. Radio Actief. De hele dag door.

0: september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
1: Wissounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissounds.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissounds.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Klaar voor.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Mogelijk wordt er verder gesnoeid in Vlaamse subsidies, zegt Vlaams begrotingsminister Weitz. De Vlaamse overheid trekt dit jaar 19,5 miljard uit aan subsidies en er moet bespaard worden om de begroting op orde te krijgen. Weitz wil ook de regeling rond dienstenchecks en erfbelasting opnieuw bekijken. Rusland heeft aanvallen uitgevoerd dicht bij de Oekraïns-Poolse grens. Drones viseren daarbij de spoorlijn tussen Kiev en Warschau. Een trein werd geraakt, maar er vielen geen slachtoffers. Een andere trein moest geëvacueerd worden. Aan boord zat onder meer de voormalige Britse premier Boris Johnson. Volgens de Oekraïense spoorbeheerder is er ook een locomotief getroffen op zo'n 2 kilometer van de Poolse grens, maar ook daar geen slachtoffers. Als reactie stuurde Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in. Sport. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Spanje gewonnen. Hij haalde het voor de Nederlander Max Verstappen en de Brit Lando Norris. Antonelli verstevigt zijn leidersplaats in de WK-stand. In ons voetbal heeft Club Brugge gewonnen van Antwerpen met 3-1. In het klassement staat club tweede op 1 punt van leider Union. Antwerpen staat 11e in de stand. Al onze landgenoten zijn uitgeschakeld op het EK 3x3 basketbal in Antwerpen. Bij de vrouwen gingen de Belgian Cats onderuit in de kwartfinales tegen Spanje met 20-9. Ook de mannen zijn uitgeschakeld in de kwartfinales. De Belgian Lions verloren van Letland met 21-18. Buien bij 21 graden. Vanavond en vannacht droger, minima 17 graden. Morgen bewolkt met af en toe opklaringen, maxima 24 graden. Dinsdag zonnig 26 graden. Woensdag bewolkt met enkele buien en frissere temperaturen rond 19 graden dan.
1: Radio Actief, de muziek van jou.

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.
1: Radioactief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Twee Gentse hogescholen breiden vanaf dit academiejaar een alternatief leertraject uit voor snel lerende studenten. Het traject is bedoeld voor studenten die moeilijk hun plaats vinden in het klassieke hoger onderwijs. De aanpak werd vorig academiejaar al getest met 5 studenten van de Artevelde Hogeschool. Studenten die worden door de hogescholen zelf voorgesteld. Wie graag eens achter de schermen kijkt bij de hulpdiensten, kan daarvoor binnenkort in Wetteren terecht. Politie, brandweer en medische diensten die houden op zaterdag 19 en zondag 20 september hun veiligheidsdagen. Ze zetten dan hun deuren open voor het grote publiek. In Aalter loopt de restauratie van de toren van de Sint-Corneliuskerk stilaan naar het einde. Op vrijdag 18 september wordt de kerk bij de start van het kermisweekend feestelijk ingehuldigd. En de kerk van Aalter krijgt een nieuwe aanstraling en ook de klokken die zullen er opnieuw luiden. In Dendermonde krijgt VC Oudegem uitzicht op een terugkeer naar de eigen sporthal. De topvolleybalploeg die moet al 2 jaar uitwijken naar Sint-Gilies bij Dendermonde, omdat het plafond in de eigen zaal te laag is. De stad Dendermonde die wil nu de volledige sporthal er vernieuwen en als alles volgens planning verloopt, kan de club over 2 jaar opnieuw thuis spelen. De jeugddienst van Oudenaarde organiseert zelfverdedigingslessen voor meisjes van 14 tot 18 jaar. Ze leren er hun grenzen aangeven en reageren in onveilige situaties. De lessen die zijn geïnspireerd op Krav Maga. Uit een bevraging bleek dat sommige meisjes zich buiten onveilig voelen en daarom bepaalde plaatsen vermijden. Oost-Vlaamse landbouwers die krijgen komende winter extra informatie over de Colorado-kever. Die zorgde de voorbije maanden voor overlast in verschillende gemeenten, waaronder Assenede en Deinze. De provincie die heeft een onderzoekscentrum nu gevraagd om extra te sensibiliseren.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief, jouw classics, jouw leven.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit is Radioactief, de grootste hits en de beste classics.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. Radio Actief, de hele dag door.